U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
1: De reden waarom dat we hier zijn, eerst daar dan allemaal, maar die tweede ster!
0: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen, maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Baek sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij

Rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartom.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: feest in Brugge met de titelviering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
1: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal. Maar die tweede ster!
0: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
1: De reden waarom dat we hier zijn, één ster dat dan wel, maar die tweede ster!
0: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen, maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand.

0: kamerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade.

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen blijft het zomer. Morgen, dinsdag, wordt zelfs een heel warme dag. Temperaturen kunnen nog hoger oplopen en halen op heel veel plaatsen weer maxima van rond of vooraan de 30 graden. Ook de kust doet vlot mee met ook daar temperaturen die weer een stuk boven de 25 graden uitkomen. De wind is aflandig, oost tot zuidoost, zelfs zuid later op de dag. En die voert hele warme lucht aan tot aan de kust. Veel zon de komende dagen, met geleidelijk aan in de loop van de tweede helft van de week mogelijk een paar wolkjes. Tijdelijk woensdag, donderdag iets minder warm, maar nog altijd zomers. Naar het eind van de week toe zouden de temperaturen zelfs weer geleidelijk weer wat kunnen gaan oplopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
2: De reden waarom dat we hier zijn, eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
1: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen, maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor beste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van de openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikken.

0: goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in een woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Alles samen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar het zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
1: I'm very proud that I played for Club Brugge, like I say, in the past. It was an amazing feeling this year, we had the trophy. And I bought my future, we will see, so very early to think about that.
0: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Vlaanderen investeert 62.000 euro in de restauratie en de beveiliging van de 12e eeuwse Sint-Salvators-kathedraal van Brugge. De oudste kerk van de stad kampt met verschillende onderhoudsproblemen. Onder meer aan buitenschrijnwerk, de torentrap, de luiken en de goten. Daarnaast moeten de kronen van de Sint-Salvator en de Maria-klok dringend extra beveiligd worden om schade of scheuren te voorkomen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits wil met investering verdere problemen vermijden. Dat de zware Eligius-klok van de Sint-Salvators-kathedraal eerder al 2 keer scheurde. De totale kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 94.500 euro, waarbij de provincie West-Vlaanderen de overige kosten draagt. Vlaanderen investeerde de voorbije 15 jaar al meer dan 4,6 miljoen euro in de Brugse kathedraal. Volgens Ben Weits blijft de Sint-Salvators-kathedraal een belangrijke erfgoedsite en toeristische trekpleister die behouden moet blijven voor de toekomst. We melden het eerder al, in Brugge is het broedseizoen voor de zwanen volop aan de gang. Het zwanenteam van de stad onder leiding van Heidi de Meijer probeert de dieren dan ook zoveel mogelijk te beschermen, zodat er dit jaar veel zwanenkuikens geboren kunnen worden. Er zijn dit jaar, onder meer aan Stellende, nieuwe oeverzones aangelegd, zodat de zwanen hun nesten niet langer vlakbij afsluitingen of voorbijgangers moeten bouwen. Ook extra rieten afschermingen moeten ervoor zorgen dat de dieren minder stress ervaren, zowel van mensen als van andere zwanen. Vorig jaar werden in Brugge 11 jonge zwanen geboren. Toch blijft de situatie kwetsbaar. Onlangs nog werd een dood kuiken teruggevonden na een periode van koud en nat weer. In Brugge leven momenteel om en bij de 70 zwanen, wat ook het gewenste aantal is. In de gevangenis van Brugge loopt een onderzoek naar het overlijden van 2 gedetineerden, zoals we eerder al melden. De overlijdens werden zondag op Sinxen kort na elkaar vastgesteld. Volgens het gevangeniswezen is er geen verband tussen beide zaken. Zowel het gevangeniswezen als het parket van Brugge benadrukken dat de dossiers los van elkaar staan. Een wetsdokter werd aangesteld om de precieze omstandigheden van de overlijdens te onderzoeken. In afwachting van die resultaten wordt voorlopig geen bijkomende informatie vrijgegeven. In de Astridlaan in Assebroek-Brugge is maandag even voor de middag brand ontstaan aan een haag. De brandweer werd omstreeks 11 uur gealarmeerd dat er in de voortuin van een woning een haag in brand stond. Omdat die dicht tegen de woning staat, werd geen enkel risico genomen. Bij aankomst van de voorpost van brandweer Brugge was de situatie evenwel snel onder controle. Het huis werd gevrijwaard en de schade bleef beperkt tot de haag zelf. De brand ontstond accidenteel. De toeristische sector aan de kust blikt nu al terug op een uitzonderlijk sterk en zomersucces tijdens het verlengde Pinksterweekend. Het kwik steeg aan de waterlijn tot over de 26 graden, wat zorgde voor een massale volksverhuizing richting de zee.

0: Met ruim 450.000 dagjes mensen en maar liefst 525 overnachtingen vormt dit verlengde weekend een uiterst veelbelovende start richting de aankomende zomervakantie. Over de drie dagen heen noteerden de logies een gemiddelde bezettingsgraad van 85% voor de volledige Vlaamse kust. Tijdens de absolute pieken, de nachten van zaterdag op zondag en van zondag op maandag, steeg de bezetting zelfs tot boven de 90%. En zal het u verbazen, het is bijzonder druk in de fanshop van Club Brugge, zowel aan het stadion als in de Steenstraat in Brugge. De t-shirts met de twee kampioenssterren erop verkopen als zoete broodjes. Club Brugge behaalde de 20e landstitel in het voetbal en dat betekent dat er voortaan niet één, maar twee sterren op hun shirts mogen prijken. En dat hebbeding willen de echte fans uiteraard zo snel mogelijk in huis halen voor zichzelf. Voor een t-shirt met de twee sterren erop betalen de fans van blauw-zwart €25. Een sjaal kost €15. Club Brugge shopmanager Judith Beel kan geen exacte verkoopcijfers meegeven. Al gaat de verkoop bijzonder goed, zo zegt ze aan onze redactie. Ze verwacht er de komende dagen nog zo'n 10.000 te zullen verkopen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het 9:30 morgen nieuws verwachten. Om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2 keer onder meer met omstreeks 7:45 zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag wordt een nog warmer dag dan de vorige. Dit is voor mij echt ongezien. Niet dat we nog nooit eens een warme dag met 30 graden hebben gehaald in mei, dat zeker wel, maar niet op de schaal waar we het de laatste dagen in zien, met de ene na de andere recorddag die sneuvelt, en niet zomaar eventjes. Het zijn werkelijk onvoorstelbaar hoge waardes die we dag na dag noteren. Ook vandaag extreem warm. Temperaturen kunnen oplopen in de provincie tot 2, 3, 34 graden zelfs. En dat is voor mij echt totaal buiten elk bekend terrein. Eventueel met aan de kust iets wat tempering in de loop van de dag, omdat de wind daar noord-noordoost is. Dat is nog des te opmerkelijker dat we eigenlijk gewoon met de noordenwind dit soort van temperaturen neerzetten. Daarbij heel veel zon, eigenlijk bijna alleen maar zon, met amper of geen wolken en een zwakke wind die in de loop van de dag misschien aan de kust matig kan worden uit, zoals gezegd, die noord-noordoostelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Lane.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in de woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Alles samen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar het zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
2: I'm very proud of the Club Brugge, like I said in the past. It was an amazing feeling this year without the trophy. And I bought my future, we will see, so very early to think about that.
1: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Dit is VBRO.

Zij en niemand anders tekent deze week voor het plaatje dat het meest gedraaid wordt bij de VBRO. Het is onze trotsplaat, volkszangeres Sineke uit Nederland. Ik doe wat ik wil en dat is haar nieuwe titel die we heel vaak laten voorbij komen deze week. 22 alweer na het Sinksen weekend. En je leest er alles over op onze website, over die nieuwe van Sineke, www.vbro.be. Goedemorgen!

We krijgen ook vandaag weer een heel erg warme dag. We zitten volop onder de invloed van hoge drukgebieden in onze buurt en die houden de warmte vast. Het is werkelijk ongezien hoe mei warmte aan het organiseren is, want we krijgen ook vandaag heel erg warme temperaturen, 2, 3, 34 graden zelfs. En dat betekent dat we op vele plekken, zelfs in onze provincie, 3 tropische dagen reeds noteren. Als we morgen ook 25 halen, dat zit er heel dik in, dan zit het erin om zelfs een regionale hittegolf te produceren. En dat is voor mij werkelijk totaal onverkend terrein. Nu zijn er collega's die de voorbije dagen al zeiden, dit is niet zo abnormaal. Dat is wel degelijk het geval. Dat het één keer of één dag zo warm wordt in mei, dat is inderdaad niet abnormaal. Maar op deze schaal, deze hitte van de voorbije dagen, dat is werkelijk totaal ongezien voor mij. En een teken dat die algemene klimaatopwarming echt verder en verder de grenzen van ons klimaat aan het oprekken is. Ook vandaag dus heel erg warm. Maxima ongeziene terrein met ook aan de kust zelfs 27, 28 graden. Alvorens daar dan in de namiddag een zwak zeebriesje die temperatuur een klein beetje terugzet, maar zeker niet veel. Uiteraard veel zon, zwakke wind erbij uit noord-noordoostelijke richting. Dus dat zijn allemaal elementen die de temperatuur nog verder de hoogte insturen. En ook vanavond weer een heel erg warme zomerse avond met temperaturen die maar heel traag zakken. Tegen de ochtend zitten we daarbij dan nog aan minima van een 13, 14, 15 graden landelijk. In stedelijke gebieden kan dat zelfs heel wat meer zijn. Morgen een geleidelijk minder warme toestand. De wind wordt noord, voert minder warme lucht aan, maar toch halen we nog gemakkelijk een 25 graden. En ook donderdag en vrijdag iets wat minder extreem, maar toch nog altijd maxima van diep in de 20 graden. Naar het weekend toe zouden er geleidelijk weer wat wolkenvelden kunnen opduiken. En kan die temperatuur nog altijd zomers zijn, maar de kans op een bui, een regen of onweersbui, wordt dan toch stilletjes aan weer. Iets wat

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van de openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in een woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Alles samen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar dat zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
1: I'm very proud that I played for Club Brugge, like I say, in the past. It was an amazing feeling this year. We had the trophy. And I bought my future, we will see. So very early to think about that.
0: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Vlaanderen investeert 62.000 euro in de restauratie en de beveiliging van de 12e eeuwse Sint-Salvatorskathedraal van Brugge. De oudste kerk van de stad kampt met verschillende onderhoudsproblemen. Onder meer aan buitenschrijnwerk, de torentrap, de luiken en de goten. Daarnaast moeten de kronen van de Sint-Salvator en de Maria

0: onroerend erfgoed Ben Wijts wil met investering verdere problemen vermijden. Nadat de zware Eligiusklok van de Sint-Salvatorskathedraal eerder al 2 keer scheurde. De totale kostprijs van de werken bedraagt ongeveer €94.500, waarbij de provincie West-Vlaanderen de overige kosten draagt. Vlaanderen investeerde de voorbije 15 jaar al meer dan €4,6 miljoen in de Brugse kathedraal. Volgens Ben Wijts blijft de Sint-Salvatorskathedraal een belangrijke erfgoedsite en toeristische trekpleister die behouden moet blijven voor de toekomst. We melden het eerder al, in Brugge is het broedseizoen voor de zwanen volop aan de gang. Het zwanenteam van de stad onder leiding van Heidi de Meijer probeert de dieren dan ook zoveel mogelijk te beschermen, zodat er dit jaar veel zwanenkuikens geboren kunnen worden. Er zijn dit jaar, onder meer aan Stellende, nieuwe oeverzones aangelegd, zodat de zwanen hun nesten niet langer vlakbij afsluitingen of voorbijgangers moeten bouwen. Ook extra rietenafschermingen moeten ervoor zorgen dat de dieren minder stress ervaren, zowel van mensen als van andere zwanen. Vorig jaar werden in Brugge 11 jonge zwanen geboren. Toch blijft de situatie kwetsbaar. Onlangs nog werd een dood kuiken teruggevonden na een periode van koud en nat weer. In Brugge leven momenteel om en bij de 70 zwanen, wat ook het gewenste aantal is. In de gevangenis van Brugge loopt een onderzoek naar het overlijden van 2 gedetineerden, zoals we eerder al melden. De overlijdens werden zondag op Sinxen kort na elkaar vastgesteld. Volgens het gevangeniswezen is er geen verband tussen beide zaken. Zowel het gevangeniswezen als het parket van Brugge benadrukken dat de dossiers los van elkaar staan. Een wetsdokter werd aangesteld om de precieze omstandigheden van de overlijdens te onderzoeken. In afwachting van die resultaten wordt voorlopig geen bijkomende informatie vrijgegeven. In de Astridlaan in Assebroek-Brugge is maandag even voor de middag brand ontstaan aan een haag. De brandweer werd omstreeks 11 uur gealarmeerd dat er in de voortuin van een woning een haag in brand stond. Omdat die dicht tegen de woning staat, werd geen enkel risico genomen. Bij aankomst van de voorpost van brandweer Brugge was de situatie evenwel snel onder controle. Het huis werd gevrijwaard en de schade bleef beperkt tot de haag zelf. De brand ontstond accidenteel. De toeristische sector aan de kust blikt nu al terug op een uitzonderlijk sterk en zomersucces tijdens het verlengde Pinksterweekend. Het kwik steeg aan de waterlijn tot over de 26 graden, wat zorgde voor een massale volksverhuizing richting de zee. Met ruim 450.000 dagjes mensen en maar liefst 525 overnachtingen vormt dit verlengde weekend een uiterst veelbelovende start richting de aankomende zomervakantie. Over de 3 dagen heen noteerden de logies een gemiddelde bezettingsgraad van 85% voor de volledige Vlaamse kust. Tijdens de absolute pieken, de nachten van zaterdag op zondag en van zondag op maandag, steeg de bezetting zelfs tot boven de 90%. En zal het u verbazen, het is bijzonder druk in de fanshop van Club Brugge, zowel aan het stadion als in de Steenstraat in Brugge. De t-shirts met de 2 kampioenssterren erop verkopen als zoete broodjes. Club Brugge behaalde de 20ste landstitel in het voetbal en dat betekent dat er voortaan niet 1, maar 2 sterren op hun shirts mogen prijken. En dat hebbeding willen de echte fans uiteraard zo snel mogelijk in huis halen voor zichzelf. Voor een t-shirt met de 2 sterren erop betalen de fans van blauw-zwart €25. Een sjaal kost €15. Club Brugge shopmanager Judith Beel kan geen exacte verkoopcijfers meegeven. Al gaat de verkoop bijzonder goed, zo zegt ze aan onze redactie. Ze verwacht er de komende dagen nog zo'n 10.000 te zullen verkopen.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assebroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van €5 tot €55. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assebroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

We zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO-ontbijtshow. Een heel goede morgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan het eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO-ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO-ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Vandaag wordt een nog warmer dag dan de vorige. Dit is voor mij echt ongezien. Niet dat we nog nooit eens een warme dag met 30 graden hebben gehaald in mei, dat zeker wel, maar niet op de schaal waar we het de laatste dagen in zien, met de ene na de andere recorddag die sneuvelt, en niet zomaar eventjes. Het zijn werkelijk onvoorstelbaar hoge waardes die we dag na dag noteren. Ook vandaag extreem warm. Temperaturen kunnen oplopen in de provincie tot 2, 3, 34 graden zelfs. En dat is voor mij echt totaal buiten elk bekend terrein. Eventueel met aan de kust iets wat tempering in de loop van de dag, omdat de wind daar noord-noordoost is. Dat is nog des te opmerkelijker dat we eigenlijk gewoon met de noordenwind dit soort van temperaturen neerzetten. Daarbij heel veel zon, eigenlijk bijna alleen maar zon, met amper of geen wolken en een zwakke wind die in de loop van de dag misschien aan de kust matig kan worden uit, zoals gezegd, die noord-noordoostelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van de openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in een woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Alles samen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar het zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
1: I'm very proud to play for Club Brugge. Like I said, in the past, it was an amazing feeling this year. We had the trophy and I bought my future. We will see. So very early to think about that.
0: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.
2: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
3: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
2: Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

Ja, we gaan zo meteen met z'n twee naar Geert Naassens weerbericht. Uiteraard een eerste uitgebreider weerpraatje hoort je al omstreeks 7:45. Dat doet hij nog een keer over, zo meteen met vooruitblikken naar de komende dagen van deze bijzonder korte werkweek 22. Uiteraard ook voorop de weersvooruitzichten voor deze 26e van mei alweer.

We krijgen ook vandaag weer een heel erg warme dag. We zitten volop onder de invloed van hoge drukgebieden in onze buurt en die houden de warmte vast. Het is werkelijk ongezien hoe mei warmte aan het organiseren is, want we krijgen ook vandaag heel erg warme temperaturen, 2, 3, 34 graden zelfs. En dat betekent dat we op vele plekken, zelfs in onze provincie, 3 tropische dagen reeds noteren. Als we morgen ook 25 halen, dat zit er heel dik in, dan zit het erin om zelfs een regionale hittegolf te produceren. En dat is voor mij werkelijk totaal onverkend terrein. Nu zijn er collega's die de voorbije dagen al zeiden, dit is niet zo abnormaal. Dat is wel degelijk het geval. Dat het één keer of één dag zo warm wordt in mei, dat is inderdaad niet abnormaal. Maar op deze schaal, deze hitte van de voorbije dagen, dat is werkelijk totaal ongezien voor mij. En een teken dat die algemene klimaatopwarming echt verder en verder de grenzen van ons klimaat aan het oprekken is. Ook vandaag dus heel erg warm. Maxima ongeziene terrein met ook aan de kust zelfs 27, 28 graden. Alvorens daar dan in de namiddag een zwak zeebriesje die temperatuur een klein beetje terugzet, maar zeker niet veel. Uiteraard veel zon, zwakke wind erbij uit noord-noordoostelijke richting. Dus dat zijn allemaal elementen die de temperatuur nog verder de hoogte insturen. En ook vanavond weer een heel erg warme zomerse avond met temperaturen die maar heel traag zakken. Tegen de ochtend zitten we daarbij dan nog aan minima van een 13, 14, 15 graden landelijk. In stedelijke gebieden kan dat zelfs heel wat meer zijn. Morgen een geleidelijk minder warme toestand. De wind wordt noord, voert minder warme lucht aan, maar toch halen we nog gemakkelijk een 25 graden. En ook donderdag en vrijdag iets wat minder extreem, maar toch nog altijd maxima van diep in de 20 graden. Naar het weekend toe zouden er geleidelijk weer wat wolkenvelden kunnen opduiken. En kan die temperatuur nog altijd zomers zijn, maar de kans op een bui, een regen of onweersbui, wordt dan toch stilletjes aan weer iets wat groter.

0: Zweedse Carola, die meer dan een keer schitterde op het prestigieuze Eurovisie Songfestival. Dat was in 1983 een eerste keer dat we van haar hoorden met deze inzending Love Isn't Love, de Engelstalige versie van het liedje Fremling was dat zeker, hè, in het Zweeds, voor zover ik het goed uitspreek. Daarnet ook nog Stef Eckel en zo zitten we helemaal in het staartje van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. We gaan naar de nieuwe single van Willy Sommers en het nieuws van 9 uur helemaal ter afronding. Dan komt er een uurtje nieuwe muziek aan de voorbode van Koffietijd met VBRO's Eddie Gover tussen 10 en 12. Het is VBRO's Rudy Meins die tekent voor het middaguurtje de VBRO Radioclub tussen 12 en 1.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
2: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477 164-802 of
2: retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Vlaanderen investeert 62.000 euro in de restauratie en de beveiliging van de 12e eeuwse Sint-Salvators-kathedraal van Brugge. De oudste kerk van de stad kampt met verschillende onderhoudsproblemen. Onder meer aan buitenschrijnwerk, de torentrap, de luiken en de goten. Daarnaast moeten de kronen van de Sint-Salvator en de Maria-klok dringend extra beveiligd worden om schade of scheuren te voorkomen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz wil met investering verdere problemen vermijden. Nadat de zware Eligius-klok van de Sint-Salvators-kathedraal eerder al 2 keer scheurde. De totale kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 94.500 euro, waarbij de provincie West-Vlaanderen de overige kosten draagt. Vlaanderen investeerde de voorbije 15 jaar al meer dan 4,6 miljoen euro in de Brugse kathedraal. Volgens Ben Weitz blijft de Sint-Salvators-kathedraal een belangrijke erfgoedsite en toeristische trekpleister, die behouden moet blijven voor de toekomst. We melden het eerder al, in Brugge is het broedseizoen voor de zwanen volop aan de gang. Het zwanenteam van de stad, onder leiding van Heidi de Meijer, probeert de dieren dan ook zoveel mogelijk te beschermen, zodat er dit jaar veel zwanenkuikens geboren kunnen worden. Er zijn dit jaar, onder meer aan Stellende, nieuwe oeverzones aangelegd, zodat de zwanen hun nesten niet langer vlakbij afsluitingen of voorbijgangers moeten bouwen. Ook extra rietenafschermingen moeten ervoor zorgen dat de dieren minder stress ervaren. Zowel van mensen als van andere zwanen. Vorig jaar werden in Brugge 11 jonge zwanen geboren. Toch blijft de situatie kwetsbaar. Onlangs nog werd een dood kuiken teruggevonden na een periode van koud en nat weer. In Brugge leven momenteel om en bij de 70 zwanen. Wat ook het gewenste aantal is. In de gevangenis van Brugge loopt een onderzoek naar het overlijden van 2 gedetineerden, zoals we eerder al melden. De overlijdens werden zondag op Sinxen kort na elkaar vastgesteld. Volgens het gevangeniswezen is er geen verband tussen beide zaken. Zowel het gevangeniswezen als het parket van Brugge benadrukken dat de dossiers los van elkaar staan. Een wetsdokter werd aangesteld om de precieze omstandigheden van de overlijdens te onderzoeken. In afwachting van die resultaten wordt voorlopig geen bijkomende informatie vrijgegeven. In de Astridlaan in Assenbroek-Brugge is maandag even voor de middag brand ontstaan aan een haag. De brandweer werd omstreeks 11 uur gealarmeerd dat er in de voortuin van een woning in Haag in brand stond. Omdat die dicht tegen de woning staat, werd geen enkel risico genomen. Bij aankomst van de voorpost van brandweer Brugge was de situatie evenwel snel onder controle. Het huis werd gevrijwaard en de schade bleef beperkt tot de haag zelf. De brand ontstond accidenteel. De toeristische sector aan de kust blikt nu al terug op een uitzonderlijk sterk en zomersucces tijdens het verlengde Pinksterweekend. Het kwik steeg aan de waterlijn tot over de 26 graden, wat zorgde voor een massale volksverhuizing richting de zee. Met ruim 450.000 dagjes mensen en maar liefst 525 overnachtingen vormt dit verlengde weekend een uiterst veelbelovende start richting de aankomende zomervakantie. Over de 3 dagen heen noteerden de logies een gemiddelde bezettingsgraad van 85% voor de volledige Vlaamse kust. Tijdens de absolute pieken, de nachten van zaterdag op zondag en van zondag op maandag, steeg de bezetting zelfs tot boven de 90%. En zal het u verbazen, het is bijzonder druk in de fanshop van Club Brugge, zowel aan het stadion als in de Steenstraat in Brugge. De t-shirts met de twee kampioenssterren erop verkopen als zoete broodjes. Club Brugge behaalde de 20ste landstitel in het voetbal en dat betekent dat er voortaan niet één, maar twee sterren op hun shirts mogen prijken. En dat hebbeding willen de echte fans uiteraard zo snel mogelijk in huis halen voor zichzelf. Voor een t-shirt met de twee sterren erop betalen de fans van blauw-zwart €25. Een sjaal kost €15. Club Brugge shopmanager Judith Beel kan geen exacte verkoopcijfers meegeven. Al gaat de verkoop bijzonder goed, zo zegt ze aan onze redactie. Ze verwacht er de komende dagen nog zo'n 10.000 te zullen verkopen.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Dit is VBR

Geen storingen meer. Dankzij onze app. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Kuurne, in de Kortrijkse straat, is een woning onbewoonbaar nadat er gisteravond iets voor middernacht een zware brand uitbrak. Het vuur zou er al even aan het smeulen geweest zijn voor de brand werd opgemerkt. Het vuur zou ontstaan zijn in de bergruimte waar een wasmachine en een droogkast stond. Drie bewoners konden tijdig ontkomen, maar twee katten overleefden de brand niet. Het gezin met een tienerzoon werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook inademde. De politie is gisteren namiddag tussen beiden moeten komen bij een vechtpartij op de trein naar Oostende. Rond 4:30 gingen enkele jongeren aan het vechten op de trein. Er zou daarbij een mes boven gehaald zijn. De politie greep in toen de trein halt hield in Brugge. Eén persoon raakte daarbij lichtgewond en moest verzorgd worden. In de Astridlaan in Assebroeke-Brugge heeft Den Haag gisterenmorgen rond 11:00 vuur gevat. Omdat hij te dicht tegen de woning stond, werd er geen risico genomen. Gelukkig had de brandweer het vuur snel onder controle en kon het huis gevrijwaard worden. Ook de schade bleef beperkt tot De Haag. Volgens de eerste vaststellingen vatte De Haag vuur doordat een barbecue te dicht in de buurt stond. In Waregem heeft de politie een minderjarige opgepakt die afgelopen weken meermaals stenen gooide naar voorbijrijdende auto's en dat in de buurt van de brug in de Desselgemse weg. De tiener bekende de feiten. De zaak is nu in handen van het jeugdparket. En de politie onderzoekt de wegsignalisatie langs de Brugseweg in Sint-Jan bij Ieper of die wel correct werd geplaatst. Zaterdagmiddag kwam daar een 78-jarige fietser uit Langemarkt-Poelkapelle zwaar ten val. Hij moest gereanimeerd worden en werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.
3: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzanne.

www.vpro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Dat zal wel zijn, hè. Zolang er sterren aan de hemel staan. Heya, kom met me mea. We doken terug in de tijd, meer bepaald naar 1973... voor deze opname van Theo Diepenbrock en Marian Berger. En daarmee heet ik je van harte welkom bij VBRO. Goedemorgen. Eddie Govert is mijn naam en we zitten klaar, zoals elke dag tussen 10 en 12... voor onze koffietijd. Dit wordt een avond. Allee, het is nog maar morgen, maar Frank van Damme, die vliegt erin. Luister maar.

Ik vind het een mooie productie, de nieuwe single van Herbert Verhagen. Jij blijft mij altijd verbazen. En dat doet hij ook wel een beetje natuurlijk, hè? En gisteren was het feest, Matthijs Koning. Wat er gisteren gebeurd is, dat weet ik niet. Want waarschijnlijk zit hij nu met een kater.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Na, na,
1: na, na. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En Skwane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
4: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
3: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
4: op 050 44 30 60
3: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag wordt een nog warmer dag dan de vorige. Dit is voor mij echt ongezien. Niet dat we nog nooit eens een warme dag met 30 graden hebben gehaald in mei. Dat zeker wel. Maar niet op de schaal waar we het de laatste dagen in zien. Met de ene na de andere recorddag die sneuvelt. En niet zomaar eventjes. Het zijn werkelijk onvoorstelbaar hoge waardes die we dag na dag noteren. Ook vandaag extreem warm. Temperaturen kunnen oplopen in de provincie tot 2, 3, 34 graden zelfs. En dat is voor mij echt totaal buiten elk bekend terrein. Eventueel met aan de kust iets wat tempering in de loop van de dag, omdat de wind daar noord-noordoost is. Dat is nog des te opmerkelijker dat we eigenlijk gewoon met de noordenwind dit soort van temperaturen neerzetten. Daarbij heel veel zon, eigenlijk bijna alleen maar zon, met amper of geen wolken en een zwakke wind die in de loop van de dag misschien aan de kust matig kan worden uit, zoals gezegd, die noord-noordoostelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Dit is

is toch wel een tijdje stil geweest rond Udo. Maar kijk, als je denkt dat er geen nieuws is, dan komt hij boven water. Yamina, de mooie nieuwe single van hem. En we gaan lachen. Zoals elke dinsdag in onze lachrubriek Lachen is plezant krijg je natuurlijk Willy Lustenauer.

Je zegt van de lucht, dan moet je over Parijs niet meer klappen. En die had over tijd naar Parijs. Je zit s'avonds op het terrasje, in de vooravond en zo. Op zijn gemak een pintje te drinken, komt er een poepen scheten bij hem zitten. Hij zegt, doe maar een geen goeste voor koekoek te spelen. Ik zeg, koekoek, wat is dat? Ze zegt, kun je dat niet uitleggen, je moet dat beleven. Allee, ga mee met me, hou. Je laat hem overal en ga mee. Ze komt er op een kamertje. Ze zegt, voor koekoek te spelen, moet je al je kleren afdoen en een dubbele whisky drinken. Kan ik die dubbele whisky kwijt maken? Doe geen kleren af. Maakt een dubbele whisky, doet er een slappoeier in. Heeft hem, de ander luistert hem uit. Achter 10 minuten, wang, snurkelen, een zwintje. Je slapt, ik weet niet, achter 2 uur later word je wakker. Je kijkt, die mot is weg en onze kleren zijn weg. Je springt uit dat bed op toe aan de venster en je ziet aan het begin van de strote vijf Arabieren afkomen. Je zegt, u, dat is dat, hè? Je vliegt naar de badkamer, hop, zere, zere, met een bad aan toek, een tulband, een mat, een laan rond hem, je loopt naar hem liggen en je suust de appetit voor mee te lopen met die vijf Arabieren. Als ze zo'n stap of 10 gedaan hebben, dan die nevens hem loopt, kijkt dat zo, hè, naar hem en zegt in het platbrugs, meneertje, niet ook koekoek gespeeld, zeker, hè?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leidt al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
2: Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij

Kom bij VBRO, als je er nu pas bij komt trouwens. En die Govert, ja, die gaat nog door tot 12 uur hoor. En wat krijgen we nog? Wel, Frank Galan, die is op visite bij ons. Ik zie tranen in jouw ogen. Oei, het is weer allemaal, kom maar en kwel.

We doken even terug in de tijd 2023. Zo'n 3 jaar geleden had Semino Rossi in de hitparade in Duitsland deze Vamos, Amore Mio, Vamos. En dat zal zeker heel wat dames plezier gedaan hebben. Maar we zijn hier niet voor het plezier natuurlijk van Semino Rossi, maar voor onze rubriek, de dagelijkse rubriek, de Vlaamse artiest van de dag. En vandaag koos ik voor een van onze, ja, zeg maar oudste Vlaamse artiesten die ik nog kan herinneren. Want de man was een grote artiest in de jaren 50. Is trouwens overleden in 83, amper 60 jaar oud. Misschien van ziekte, ik weet het niet. Ik heb het over Jan Verbraeken. De oudere luisteraars zullen zeker Jan Verbraeken nog herkennen of herinneren trouwens van zijn hitjes. Want dat was de tijd van Bobby Jan Schoepen en nog voor Wiltura. Dus we moeten naar de oertijd bijna van de Vlaamse showbiz terug voor deze Jan Verbraeken. Ik heb een liedje gekozen uit 55. En dat zal voor de oudere mensen zeker wat herinneringen opdiepen. April in Portugal. Jan Verbraeken. Geniet er.

heb ik direct gelacht. Het is hier waar het geluk op me wacht. April in Port

0: in april. Naar Portugal, het land der liefde.
1: Altijd gezellig. Dit is VBRO. VBRO. Wij zijn fier op Nederland.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Dit is VBRO.

Dat was niemand minder dan Myrthe Lenters uit Nederland. En ze zit met een probleem, hè. Ze is verdwaald in de liefde. Het is te hopen dat ze er vlug uit verlost wordt. En John Terra zit ook al opgescheept met de liefde. Even van de wereld. Allee, graak er maar uit, hè.

Het typische stemgeluid van John de Bever. Als jij nu nog niet weet, wel, dan ga je het nooit weten, hè. Wat ik wel weet, dat is dat ons programma Koffietijd helemaal op zijn einde zit. Maar je kan na 12 uur genieten van onze collega Rudy Meins. Die presenteert dan zijn radioclub. Veel geluk ermee. En smakelijk eten als je aan tafel gaat, hè. Morgen ben ik er terug voor onze woensdagse aflevering van Koffietijd. Ik hoop dat ik jullie mag verwelkomen. Tot morgen. Bedankt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leidt al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Ter Velde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Met de wondermooi wordt het beslist wel een leuk programma, denk ik. Isabel A. was dit. Goedemiddag.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag.
2: Met Rudy Meins.
0: Ja, inderdaad, een paar nieuwe producties in dit uur. Uiteraard ook een paar klassiekers. Zoals Als in de Sahara van Jacques Raymond, straks nog eens uit 71. Walter Kroes is erbij en Justin de Wild met Cheerio. Maar dat is voor zometeen. Goedemiddag en welkom dus bij ons. Dit is alweer een nieuwe radioclub op de middag. Tussen 12 en 1 zorgen wij dat de spijsvertering netjes verloopt. Uiteraard met fijne muziek en met een gast, zoals altijd, in Voor het Voetlicht. En vandaag op deze dinsdag wordt dat Erik Marijsen uit Oostende. Hij heeft het over Playa de Aro.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: De Crooner Gentleman. Deze man heeft heel wat liedjes op zijn actief, trad internationaal op en ging ook naar het Songfestival. Weet je nog, ternauwernood was dat, samen met Lili Castel. In 1971 zong hij ook als In de Sahara. En nu niet zingen, ja, voor het ogenblik dan toch niet. Grimdaad, onze dominee, die mag het woord voeren.
1: Goh, maak je niet druk. Kent u die uitdrukking? Maak je niet druk. Het komt allemaal goed. Nou, wat fijn, hè? Ik wens u een hele fijne voortzetting. En een aangenaam etensmaal met spekje van de noot. Dank u wel.

0: Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag heel erg warme temperaturen. Landinwaarts kan dat kwik oplopen naar een 2, 3, 34 graden zelfs. En dat is dan de derde dag dat we dat noteren, die 30 graden. Als morgen ook de 25 weer kan gehaald worden, zitten we zelfs in onze provincie op veel plekken landinwaarts regionaal met een hittegolf. Dat is werkelijk in mei nog nooit voorgekomen. Heel veel zon daarbij uiteraard, met een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Aan zee is die wat meer noord georiënteerd, kan wat zeebries effect opleveren in de loop van de dag. Maar echt afkoelen doet het daar zeker ook al niet bij. We houden zeer hoge maxima en die wind die zorgt amper of helemaal niet voor een afkoelend effect. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor Buste Cousy.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Onze gast vandaag in deze Voor het voetlicht is Erik Marijzen. Hij heeft heel wat liedjes gemaakt en ook eentje rond de Spaanse badplaats Playa de Aro. Dat heeft uiteraard alles te maken met de ligging van Radio Mi Amigo, die daar zijn kantoren en studio's had. Is het niet Erik Marijzen?
2: Wel, inderdaad. Ik heb dat liedje gemaakt speciaal voor de baas van Playa de Aro. Dat was Sivan Tak. Ja. Ik ben in de jaren 74, 75 verschillende keer naar Playa de Aro geweest. Naar Spanje, om de goedendag aan Sylvain, om een artikel te maken, te schrijven over Playa de Aro. Ik vond dat natuurlijk zeer interessant. Ja. En op een bepaald moment zegt Sylvain tegen mij, je moet eens een liedje maken over Playa de Aro. Maar ik zeg, Sylvain, ik zing toen niet meer op dat moment. Hè. Ja. Dat was in 75. Ik zeg, Sylvain, moet ik nog een liedje maken over Playa de Aro? Ik zeg, probeer ik eens zeggen. Ja. Wat heb je toen? Maar dat dan veel spelen. Ik zeg, maar zien. Dus ik kom terug thuis in Vlaanderen. Ik zeg, ga ik proberen een liedje te maken? Ik zeg tegen Jas, met een vaste muzikant eigenlijk, die liedjes schrijft. Ik zeg, mag ik een Spaans melodietje? En ik ben bij schrijven. En inderdaad, dat is gelukt. We hebben dat opgenomen. Ik heb dat toen aan Sylvain laten doen. Hij zegt, fantastisch, we gaan dat doen. We gaan dat dikwijls spelen. Dus dat wij eigenlijk op aangeven van Sylvain Tak dat ik hem ook speciaal voor Playa de Aro. En dat is dan dikwijls gespeeld geweest. En waarschijnlijk ook in de hitparade gestaan. We hebben ook de Spaanse versie opgenomen.
1: Oh ja.
2: Er is een plaat gekomen met de A-kant Nederlandstalig, de B-kant in het Spaans. Ik heb dan een Spanjaard dat laten vertalen in het Spaans. De titel blijft hetzelfde, Playa de Aro.
1: Ja. Voor alle mensen die niet zouden weten wie Sylvain Tak was, dat was de grote baas
2: dat
1: van de oprichter, Radio Mi Amigo.
2: Dus dat was de man die producer was van de Paul Severs. Dat is een eigen plaatfirma. Je had een eigen studio, een eigen radio. En eerst was ze begonnen in België, is dan moeten vluchten naar Spanje. En daarmee ben ik naar Spanje, je had de villa in Playa de Aro. Mm-hmm. Ik ben toen bij Abdekens op bezoek geweest. Dus dat was toen dat natuurlijk zei, je moet eens een plaatje maken voor Playa de Aro. Ja.
1: Hoe was de sfeer daar in Playa de Aro ten tijde van Mi Amigo?
2: Dat was inderdaad zeer fantastisch. Die jongens, dat waren wel jonge gasten. Die vonden het natuurlijk formidabel in Spanje kunnen wonen. In Playa de Aro zat er een villaatje waar ze woonden. De studios waren droog, dus dat was fantastisch. En vooral, er was ook een winkel in Playa de Aro, waar dat al de fans naartoe komen. Dat was alle dagen vol een bakje. Al die Vlamingen kwamen naar Playa de Aro, moesten allemaal naar de studios komen, moesten allemaal naar de winkel komen, souvenirs meedoen van Playa de Aro. Dat was een fantastische sfeer. En ook die gasten, dat was allemaal bijvoorbeeld Stan Hagen, al dit, dat liep erom. Dat was voor mij een leven van die man. Hè.
1: Ja.
2: Dus ik ben er dikwijls op bezoek geweest, interviews gedaan op de radio, die shock. Ja,
1: was de burgemeester van Playa de Aro blij daarmee?
2: Die was zeer gelukkig, want ik was goed bevriend. En ik ben trouwens nog door de burgemeester ereburger geworden van Playa de Aro.
1: Kijk eens aan.
2: Daardoor ontvangen geweest op stadhuis, met een heleboel fans. We zijn toen ontvangen geweest op een stadhuis. Ik heb een beeldje gekregen, een klein beeldje zo van Playa de Aro. Ik ben dikwijls door de burgemeester, die had een eigen hotel. Je had er zelfs drie. Ben ik eens een hele week geïnviteerd geweest in Playa de Aro. Op hotel. In zijn eigen hotel. Dat was natuurlijk fantastisch. Hè? Dus ik heb heel veel goede souvenirs. Zelfs Sylvain Tak, die het Mi Amigo heeft opgericht. En die ik zeer goed gekend heb. Nadien ook nog in België. Is al gestorven. Ja. Dus eigenlijk jaren geleden ben ik naar zijn begrafenis geweest. Die ligt nu begraven in Oudenburg. Maar dus het verhaal Playa de Aro is van mij van het begin tot het einde eigenlijk. Zeer goede souvenir. Hè?

Ook vandaag weer een heel erg warme dag. We zitten volop onder de invloed van hoge drukgebieden in onze buurt en die houden de warmte vast. Het is werkelijk ongezien hoe mij warmte aan het organiseren is, want we krijgen ook vandaag heel erg warme temperaturen, 2, 3, 34 graden zelfs. En dat betekent dat we op vele plekken, zelfs in onze provincie, 3 tropische dagen reeds noteren. Als we morgen ook 25 halen, dat zit er heel dik in, dan zit het erin om zelfs een regionale hittegolf te produceren. En dat is voor mij werkelijk totaal onverkend terrein. Nu zijn er collega's die de voorbije dagen al zeiden, dit is niet zo abnormaal. Dat is wel degelijk het geval. Dat het één keer of één dag zo warm wordt in mei, dat is inderdaad niet abnormaal. Maar op deze schaal, deze hitte van de voorbije dagen, dat is werkelijk totaal ongezien voor mij. En een teken dat die algemene klimaatopwarming echt verder en verder de grenzen van ons klimaat aan het oprekken is. Ook vandaag dus heel erg warm. Maxima ongeziene terrein met ook aan de kust zelfs 27, 28 graden. Alvorens daar dan in de namiddag een zwak zeebriesje die temperatuur een klein beetje terugzet, maar zeker niet veel. Uiteraard veel zon, zwakke wind erbij uit noord-noordoostelijke richting. Dus dat zijn allemaal elementen die de temperatuur nog verder de hoogte insturen. En ook vanavond weer een heel erg warme zomerse avond met temperaturen die maar heel traag zakken. Tegen de ochtend zitten we daarbij dan nog aan minima van een 13, 14, 15 graden landelijk. In stedelijke gebieden kan dat zelfs heel wat meer zijn. Morgen een geleidelijk minder warme toestand. De wind wordt noord, voert minder warme lucht aan, maar toch halen we nog gemakkelijk een 25 graden. En ook donderdag en vrijdag iets wat minder extreem, maar toch nog altijd maxima van diep in de 20 graden. Naar het weekend toe zouden er geleidelijk weer wat wolkenvelden kunnen opduiken. En kan die temperatuur nog altijd zomers zijn, maar de kans op een bui, een regen of onweersbui, wordt dan toch stilletjes aan weer iets wat groter.

een van de meer toffere liedjes, vind ik persoonlijk. En fijn dat ik vandaag nog eens mocht draaien. Dana Winner in 2008, opgenomen Als jij me aanraakt. Morgen is het woensdag en dan hebben we Koen Kurke op bezoek. Hij komt vertellen over een van zijn liedjes, en dat is een echt lenteliedje, De Pimpelmees. Dat is dus morgen te beleven hier bij VWRO. Blijf vooral afgestemd op jouw favoriete radio, al meer dan 45 jaar in de ether. Ik wens je nog een fijne dag en tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende doden gevallen bij een aanrijding tussen een minibus voor schoolverkeer en een trein. Het ongeval gebeurde iets voor 8 uur vanmorgen. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Infrabel bevestigt dat de slagbomen gesloten waren en de rode lichten brandden toen het busje over de overweg reed. Voorlopig is geen informatie vrijgegeven over de dodelijke slachtoffers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ook op de E19 is een zwaar ongeval gebeurd. Bij een kettingbotsing zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen. Dat gebeurde vanmorgen dicht bij de afrit Sint-Job. Een 7-tal voertuigen is op elkaar ingereden. De snelweg richting Antwerpen blijft nog een tijd lang afgesloten voor vaststellingen en opruimwerken. Verkeer vanuit Nederland neemt beste A12. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. De voorbije dagen was een 50.000-tal mensen geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de omwonenden mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht en in het water van de haven. Het publiek stond gelukkig op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Opnieuw zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar met net ietsje meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens suprême van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
2: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477-164-802
2: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende doden gevallen bij een aanrijding tussen een minibus voor schoolverkeer en een trein. Het ongeval gebeurde iets voor 8 uur vanmorgen. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Infrabel bevestigt dat de slagbomen gesloten waren en de rode lichten brandden toen het busje over de overweg reed. Voorlopig is geen informatie vrijgegeven over de dodelijke slachtoffers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ook op de E19 is een zwaar ongeval gebeurd. Bij een kettingbotsing zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen. Dat gebeurde vanmorgen dichtbij de afrit Sint-Job. Een 7-tal voertuigen is op elkaar ingereden. De snelweg richting Antwerpen blijft nog een tijd lang afgesloten voor vaststellingen en opruimwerken. Verkeer vanuit Nederland neemt beste A12. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. De voorbije dagen was een 50.000-tal mensen geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de omwonenden mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht en in het water van de haven. Het publiek stond gelukkig op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Opnieuw zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar met net ietsje meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

Ook vandaag weer een heel erg warme dag. We zitten volop onder de invloed van hoge drukgebieden in onze buurt en die houden de warmte vast. Het is werkelijk ongezien hoe mij warmte aan het organiseren is, want we krijgen ook vandaag heel erg warme temperaturen, 2, 3, 34 graden zelfs. En dat betekent dat we op vele plekken, zelfs in onze provincie, 3 tropische dagen reeds noteren. Als we morgen ook 25 halen, dat zit er heel dik in, dan zit het erin om zelfs een regionale hittegolf te produceren. En dat is voor mij werkelijk totaal onverkend terrein. Nu zijn er conculega's die de voorbije dagen al zeiden, dit is niet zo abnormaal. Dat is wel degelijk het geval. Dat het één keer of één dag zo warm wordt in mei, dat is inderdaad niet abnormaal. Maar op deze schaal, deze hitte van de voorbije dagen, dat is werkelijk totaal ongezien voor mij. En een teken dat die algemene klimaatopwarming echt verder en verder de grenzen van ons klimaat aan het oprekken is. Ook vandaag dus heel erg warm. Maxima ongeziene terrein met ook aan de kust zelfs 27, 28 graden. Alvorens daar dan in de namiddag een zwak zeebriesje die temperatuur een klein beetje terugzet, maar zeker niet veel. Uiteraard veel zon, zwakke wind erbij uit noord-noordoostelijke richting. Dus dat zijn allemaal elementen die de temperatuur nog verder de hoogte insturen. En ook vanavond weer een heel erg warme zomerse avond met temperaturen die maar heel traag zakken. Tegen de ochtend zitten we daarbij dan nog aan minima van een 13, 14, 15 graden landelijk. In stedelijke gebieden kan dat zelfs heel wat meer zijn. Morgen een geleidelijk minder warme toestand. De wind wordt noord, voert minder warme lucht aan, maar toch halen we nog gemakkelijk een 25 graden. En ook donderdag en vrijdag iets wat minder extreem, maar toch nog altijd maxima van diep in de 20 graden. Naar het weekend toe zouden er geleidelijk weer wat wolkenvelden kunnen opduiken. En kan die temperatuur nog altijd zomers zijn, maar de kans op een bui, een regen of onweersbui, wordt dan toch stilletjes aan weer iets wat groter.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Bij de dramatische aanrijding tussen een schoolbus en een trein in Buggenhout in Oost-Vlaanderen vanmorgen zijn 4 doden gevallen. Het gaat om de chauffeur van het busje, een man van 49, een begeleidster van 27 en 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Dat is gezegd door mobiliteitsminister Krukke en bevestigd op de persconferentie over het drama. Op het busje van een school uit het buitengewoon onderwijs in Buggenhout zaten 7 leerlingen. Het blijft een raadsel hoe het ongeval is kunnen gebeuren en of het om een menselijke dan wel technische fout gaat. Volgens Infrabel waren de slagbomen gesloten en stonden de lichten op rood toen het busje de sporen overstak. Het gaat om een van de zwaarste ongevallen aan een overweg ooit in ons land. Op de E19 is vanmorgen een zwaar ongeval gebeurd. Bij een kettingbotsing zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen. Dat gebeurde iets voor 8 uur in de ochtendspits dicht bij de afrit Sint-Job. Een 7-tal voertuigen is op elkaar ingereden. De snelweg richting Antwerpen blijft nog een tijd lang gesloten voor vaststellingen en opruimwerken. Verkeer vanuit Nederland neemt best de A12. In de Amerikaanse staat California is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. De voorbije dagen was een 50.000-tal mensen geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is de druk afgenomen. Een groot deel van de omwonenden mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. En in Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht en in het water van de haven. Het publiek stond gelukkig op veilige afstand, maar volgens Australische media is het een wonder dat niemand is gewond geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar met iets meer wolken. Dan halen we nog hoogstens 28 graden.
1: Comedy Colisée live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
3: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
2: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

0: Îmi place, met îmi place, met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, met îmi place,
2: muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, met îmi place,
2: verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, met îmi place,
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben samen met Eddy Govert in het archief geweest hier boven ons hoofd. En dan zijn we eigenlijk gaan kijken in het iets recentere werk. Je weet, we gaan soms dus heel ver terug in de tijd. Maar nu zijn we gegaan naar begin jaren 2000 ongeveer, Eddy. En daar hebben we een nummer gevonden dat bij jou meteen alweer herinneringen bovenhaalde. Met toch wel een zeer mysterieuze naam.
4: Ja, mysterieus. Dat zeker, hè. De groep noemde Mystery. En we zochten dus voor een inzending van het Eurovisie Songfestival. De voorschriftingen, Eurosong was dat. Zochten we dus een groepje bij elkaar. En we vonden drie zangers die

0: bereid waren om samen te zingen. En de naam was vlug gekozen, Mystery, omdat je met een hoop mysteries zit, want niemand kende die jongens. En we maakten een liedje en dat noemde Hollywood Star. We zonden dat in en tot onze niet geringe verbazing werd het ook verkozen om in een van de afleveringen van Eurosong op het scherm te komen. En nadien, na het uitvoeren op het scherm, op televisie, werd dat beoordeeld door een jury onder leiding van Marcel van Tielt, beroemd en berucht. Waarom? Omdat hij ooit een keertje K3, helemaal in het begin, dat ze het nummer Hea Mama Ninea of zoiets, ja, enfin, ik weet het ook niet.
1: Zeg het nog eens.
0: Hea Mama, ik zal het daarbij houden. Maar hij kraakte die meisjes af en als reactie kreeg hij natuurlijk het tekstel op zijn kop, want de week nadien stonden ze in de hitparade. Omdat het publiek zei, maar dat kan toch niet, hè? En wat gebeurde er met Mystery? Precies hetzelfde. Dus de jongens voeren dat nummer uit op het scherm. De jury moest beoordelen. En wat doet Marcel van Tielt? Die herhaalt nog een keer zijnzelfde spelletje. Hij boort die jongens de grond in. Hij vond dat rotslecht. Hij vond dat absoluut onwaardig om naar het Eurovisie Songfestival te sturen. En wat gebeurt er dan? Nadien, tot onze verbazing, de jongens kwamen binnen in de top 10. Op Radio 2 was dat. En ze zijn daar 4 of 5 weken, ik weet het niet meer, gaan kamperen met dat nummer Hollywood Star. En dat veroorzaakte ook een schokgolf, want blijkbaar vielen die serieus in de smaak bij de jonge meisjes. En ik herinner mij een paar optredens van Mystery. Dan stonden ze weer te krijsen en te roepen voor dat podium, hè. Dat heb je nooit gezien. Ze kregen ook een tournee aangeboden van het weekblad Story. En dat was voor aan de kust, van hot naar her, van Blankenbergen naar Knokken en Wenduinen en noem maar op. En dat was altijd hetzelfde scenario, hè? Roepen en tieren. Er is ook nog een tweede plaatje en zelfs een derde plaatje gevolgd. Maar het succes zakte, zienderogen. Waarom? Omdat de jongens blijkbaar onderling niet zo overeenkwamen. Dus ze zijn, ja, na een jaar zijn ze feitelijk al gesplit. Zijn ze uit elkaar gegaan en een van de zangers is als solist verder gegaan. De anderen zijn gewoon gestopt, hebben niks meer gedaan in de muziekwereld. En het was over en uit met Mystery.
1: Nu, je zei van het was niet goed genoeg bevonden om deel te nemen aan Eurosong. Als ik eerlijk mag zijn, heb ik al minder nummers gehoord dan dat, zeker als Belgische inzendingen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Wij waren ook overtuigd dat het een kwaliteitsproduct was. Maar de jury wekt en weegt. En het zal altijd een subjectief iets zijn natuurlijk. Want wat voor de ene zalig is en de hemel is, is voor de anderen de hel, zeg ik altijd. Hè.
1: Maar dit is een mysterie. De Hollywood Star.

0: wel seks zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanmiddag heel erg warme temperaturen. Landinwaarts kan dat kwik oplopen naar een 2, 3, 34 graden zelfs. En dat is dan de derde dag dat we dat noteren, die 30 graden. Als morgen ook de 25 weer kan gehaald worden, zitten we zelfs in onze provincie op veel plekken landinwaarts regionaal met een hittegolf. Dat is werkelijk in mei nog nooit voorgekomen. Heel veel zon daarbij uiteraard, met een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Aan zee is die wat meer noord georiënteerd, kan wat zeebries effect opleveren in de loop van de dag. Maar echt afkoelen doet het daar zeker ook al niet bij. We houden zeer hoge maxima en die wind die zorgt amper of helemaal niet voor een afkoelend effect. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
6: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden 4 grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse. Het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Kuurne, in de Kortrijkse straat, is een woning onbewoonbaar nadat er gisteravond iets voor middernacht een zware brand uitbrak. Het vuur zou er al even aan het smeulen geweest zijn voor de brand werd opgemerkt. Het vuur zou ontstaan zijn in de bergruimte waar een wasmachine en een droogkast stond. 3 bewoners konden tijdig ontkomen, maar 2 katten overleefden de brand niet. Het gezin met een tienerzoon werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook inademde. De politie is gisteren namiddag tussen beide moeten komen bij een vechtpartij op de trein naar Oostende. Rond 4:30 gingen enkele jongeren aan het vechten op de trein. Er zou daarbij een mes boven gehaald zijn. De politie greep in toen de trein halt hield in Brugge. 1 persoon raakte daarbij lichtgewond en moest verzorgd worden. In de Astridlaan in Assebroeke Brugge heeft Den Haag gisteren morgen rond 11:00 vuur gevat. Omdat hij te dicht tegen de woning stond, werd er geen risico genomen. Gelukkig had de brandweer het vuur snel onder controle en kon het huis gevrijwaard worden. Ook de schade bleef beperkt tot Den Haag. Volgens de eerste vaststellingen vatte Den Haag vuur doordat een barbecue te dicht in de buurt stond. In Waregem heeft de politie een minderjarige opgepakt die afgelopen weken meermaals stenen gooide naar voorbijrijdende auto's en dat in de buurt van de brug in de Desselgemse weg. De tiener bekende de feiten. De zaak is nu in handen van het jeugdparket. En de politie onderzoekt de wegsignalisatie langs de Brugseweg in Sint-Jan bij Ieper of die wel correct werd geplaatst. Zaterdagmiddag kwam daar een 78-jarige fietser uit Langemark Poelkapelle zwaar ten val. Hij moest gereanimeerd worden en werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
5: Luister.
1: Boulangerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
3: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
3: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag heel erg warme temperaturen. Landinwaarts kan dat kwik oplopen naar een 2, 3, 34 graden zelfs. En dat is dan de derde dag dat we dat noteren, die 30 graden. Als morgen ook de 25 weer kan gehaald worden, zitten we zelfs in onze provincie op veel plekken landinwaarts regionaal met een hittegolf. Dat is werkelijk in mei nog nooit voorgekomen. Heel veel zon daarbij uiteraard, met een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Aan zee is die wat meer noord georiënteerd, kan wat zeebries effect opleveren in de loop van de dag. Maar echt afkoelen doet het daar zeker ook al niet bij. We houden zeer hoge maxima en die wind die zorgt amper of helemaal niet voor een afkoelend effect. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Dit is VBR.

Nou, dat doen wij ook natuurlijk. En zeker in dergelijke weersomstandigheden. Wat wil je nog meer, luisteraar? Sieneke was dat. Haar nieuwe single deze week, de VBRO Trotsplaat. Onze meest gedraaide, de plaat die helemaal in de kijker staat. Je leest er alles over op onze website www.vbro.be. En hier is Marleen.

0: zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
9: Moest jij mijn jong leven studeren? Ik weer computerspecialist. Kost het zodanig programmeren, totdat ik van toen nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel binnen een kar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden 4 grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse. Het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

is oké. En het is helemaal oké om die radio nog een tandje luider te zetten. En weer helemaal mee te swingen in deze avondspits bij VBRO. Welkom in een nieuwe VBRO's. Welkom thuis. De

0: misschien helemaal aan mij gelegen dat ik dit een iets minder bekend nummer vind van Laura Lynn. Maar kan het wel smaken. Deze Jambalaya kwam ik even tegen. En liet ik op je los in deze dinsdagse Welkom Thuis bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Nu op richting 16:30. Dat betekent zometeen alvast onze weerman nog eens hier in deze Welkom Thuis. En intussen tijd duiken wij heel graag in de hits van vandaag. Met deze uit onze snelle team. Suzy Marl en Hou Mij Warm Vannacht. Ik denk niet dat dat een probleem zal zijn.
1: De snelle team.

0: Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriet radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
6: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
5: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
7: Reserveer op 0477 164 802
5: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht koelt het heel langzaam af. Heel langzaam, want nog tot laat in de avond noteren we hoge temperaturen. De 20 graden, die zal pas heel laat bereikt worden. En dan nog tegen de ochtend, zelfs in stedelijke gebieden, houden we mogelijk dit soort van waarden vast. Waarden die je normaal gezien midzomer noteert, vallen nu gewoon ergens in de lente. Verder naar de ochtend toe, dan een afkoeling landelijk naar een graad of 13, 14, 15. Zwakke wind erbij die grotendeels wegvalt. Misschien dat er wat nevel opduikt, hoewel de lucht eigenlijk zelfs daarvoor te droog is. Dus weinig of geen vocht in de atmosfeer met hele hoge minima. Morgen draait de wind dan naar een noordelijke richting en voert geleidelijk aan wat minder warme lucht aan. De meest extreem hoge waardes die gaan er dan toch geleidelijk aan weer een beetje uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkelen, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Verzicht op de baan, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Met nog even een verfrissend drankje in onze hand hier in onze studio. Om je door de avondspits heen te lotsen. Het is toch wel een beetje zweten vandaag. Maar goed, dat gezeide. Ik heb een volgende voor jullie. Ticket naar de hemel. Dit is José.

0: En deze diamantenring van Damien van Os, die doet het nog steeds goed in onze VBRO Top 30. Ah, het is te zeggen vorige week toch, want hoe het er morgen uitziet, dat moeten we nog heel even afwachten. Morgen woensdag tussen 4 en 6, dan zijn we terug met een nieuwe Top 30 lijst. En wellicht staat deze er dan ook nog steeds in. Misschien zelfs als langsgenoteerde single.
1: Dus dat wordt van...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden 4 grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse, het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. De stad Brugge lanceert het Brugs Burgerpanel. Dat moet inwoners op een vaste en toegankelijke manier meer betrekken bij het beleid en het leven in de stad. Nu is er vaak kritiek dat dat te weinig gebeurt. Via het online platform BePact kunnen Bruggelingen zich inschrijven om regelmatig deel te nemen aan korte bevragingen over thema's zoals mobiliteit, groen, buurtvoorzieningen en stadsprojecten. Deelnemers vullen enkele basisgegevens in, zoals leeftijd en gezinssituatie, zodat de stad een brede en representatieve groep kan samenstellen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en de stad Brugge krijgt enkel gebundelde resultaten en trends te zien. Volgens burgemeester Dirk de Vouw wil Brugge met het burgerpanel beter begrijpen wat inwoners denken, voelen en ervaren, om die inzichten ook effectief mee te nemen in het beleid en de dienstverlening. De 36-jarige man uit Brugge moest dinsdag voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een steekpartij aan zijn woning in de Waalse straat. De feiten speelden zich af in oktober 2024. De man die speciaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar België kwam voor het proces, wordt vervolgd voor poging tot doodslag, nadat hij een 31-jarige man met een mes in de buik en arm zou hebben gestoken. Volgens het slachtoffer wilde hij enkel achtergelaten spullen komen ophalen. Maar volgens de verdediging ging het om een dreigende confrontatie met zware criminelen. De beklaagde had op dat moment een relatie met de ex-partner van het slachtoffer en verklaarde dat hij al langer bedreigd werd. Na de feiten kreeg hij naar eigen zeggen af te rekenen met intimidatie, waaronder bedreigingen met een revolver en een brandstichting aan zijn woning, waarbij ternauwernood gered werd door de brandweer. Brugse parket vraagt 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag, al kan een straf met uitstel overwogen worden. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Het vonnis volgt op 23 juni. Van woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober staat Knokke-Heist opnieuw volledig in het teken van de Zoete Grand Prix Car Week. De organisatie kiest dit jaar bewust voor een vernieuwde aanpak met extra spreiding van activiteiten, een uitgebreid mobiliteitsplan en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen de organisatoren het comfort verhogen voor inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. De Zoete Grand Prix is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de evenementenkalender van Knokke-Heist. Ze trekt jaarlijks vele autoliefhebbers uit heel Vlaanderen naar de kustgemeente. Om de bezoekerservaring verder te verbeteren worden de activiteiten dit jaar verspreid over 4 verschillende locaties. Die spreiding moet zorgen voor een vlottere doorstroming van bezoekers en minder drukte op 1 centrale plek, zodat zowel deelnemers als bewoners comfortabel van het evenement kunnen genieten. En tot slot nog een laatste feestje. De titelviering voor Club Brugge op Pinkstermaandag werd bijgewoond door zo'n 15.000 fans, zoals we eerder al melden. Die verwelkomden de blauw-zwarte kampioen tijdens een grote show op de markt. De club mocht de 20e landstitel vieren en dus mocht het ook wat meer kosten. Stadionomroeper Robin Keijaard en televisiefiguur en clubsupporter Rick Verheijen zorgden voor de ambiance op de markt. Toen de clubspelers in een open bus de centrumstraten van Brugge inreden, werden ze als helden onthaald. Het voetbalseizoen in ons land zit er nu zo goed als op. Enkel AA Gent en Racing Genk maken onder elkaar nog uit wie het laatste Europees ticket krijgt. Daarna focussen de voetballiefhebbers zich ongetwijfeld op het aankomende wereldkampioenschap in de maand juni.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
3: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6,

0: met deze zomerse temperaturen heden vandaag snakken we allemaal wel een beetje naar vakantie natuurlijk. Griekse melodie, die helpt daar ook natuurlijk bij. Het is de single alvast van Stef Eckel. Goed, VBRO, wij luisteren Nederlandstalig. Het is ondertussen ruim 5:10 geworden. En we zijn vertrokken in het tweede deel van deze dinsdagse Welkom Thuis. Met uiteraard nog een pak fijne muziek hier in je radio bij VBRO. Gezellig in het Nederlands, tenzij we een dagdagelijkse uitzending op de regen op je loslaten. En daarvoor halen we een klassieker naar boven, waar ik heel veel kan over vertellen. Maar dat is voor later dik uur.
1: We worden 100 jaar.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht koelt het heel langzaam af. Heel langzaam, want nog tot laat in de avond noteren we hoge temperaturen. De 20 graden, die zal pas heel laat bereikt worden. En dan nog tegen de ochtend, zelfs in stedelijke gebieden, houden we mogelijk dit soort van waarden vast. Waarden die je normaal gezien midzomer noteert, vallen nu gewoon ergens in de lente. Verder naar de ochtend toe dan een afkoeling landelijk naar een graad of 13, 14, 15. Zwakke wind erbij die grotendeels wegvalt. Misschien dat er wat nevel opduikt, hoewel de lucht eigenlijk zelfs daarvoor te droog is. Dus weinig of geen vocht in de atmosfeer met hele hoge minima. Morgen draait de wind dan naar een noordelijke richting en voert geleidelijk aan wat minder warme lucht aan. De meest extreem hoge waardes die gaan er dan toch geleidelijk aan weer een beetje uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden 4 grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse, het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
4: Dit

En dat is nog zo'n sfeermaker natuurlijk, deze Fons Veurink. Altijd met een gezellig ritme hier in je radio. Avond voor in de boeken is alvast zijn recentste. En bij deze, in deze dinsdagse Welkom Thuis.

0: kwam deze band op de proppen. En ze maakten een mix tussen rock en reggae. Jawel. En dan kreeg je een sound die toch wel heel uniek was, maar wel door menig publiek onmiddellijk werd gesmaakt. Boy George en zijn Culture Club natuurlijk, met Karma Chameleon uit 1983, wellicht hun meest bekende single. Bij deze nog even als afsluiter voor deze dinsdagse Welkom Thuis. Ik wens je een bijzonder fijne nacht toe en wij zijn er morgen terug, maar dan met de VBRO Top 30 tussen 4 en 6 hier bij VBRO. Tot dan!
1: De vooruitzichten voor de komende dagen blijven zomers. Temperaturen hebben de neiging om geleidelijk aan iets te gaan zakken, maar het gaat traag. We houden toch echt wel vrij hoge temperaturen vast. Later in de week kan die temperatuur een beetje zakken. Vooral woensdag, donderdag lijkt iets minder extreem warm te worden. Maar toch, ook op woensdag halen we nog wel gemakkelijk een 25 graden. Donderdag, vrijdag lijkt het zelfs weer iets warmer te kunnen worden. In het weekend neemt de kans op een bui geleidelijk aan toe. Maar veel zal dat voorlopig niet voorstellen. De warmte blijft erin zitten. De meest extreme waarden die gaan er wel uit. Maar we houden zomerse waarden vast. Dus het blijft voorlopig toch nog altijd erg warm. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het zware treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van De Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependaele en onderwijsminister De Mier hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australier Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. De stad Brugge lanceert het Brugs Burgerpanel. Dat moet inwoners op een vaste en toegankelijke manier meer betrekken bij het beleid en het leven in de stad. Nu is er vaak kritiek dat dat te weinig gebeurt. Via het online platform BePact kunnen Bruggelingen zich inschrijven om regelmatig deel te nemen aan korte bevragingen over thema's zoals mobiliteit, groen, buurtvoorzieningen en stadsprojecten. Deelnemers vullen enkele basisgegevens in, zoals leeftijd en gezinssituatie, zodat de stad een brede en representatieve groep kan samenstellen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en de stad Brugge krijgt enkel gebundelde resultaten en trends te zien. Volgens burgemeester Dirk de Vouw wil Brugge met het burgerpanel beter begrijpen wat inwoners denken, voelen en ervaren, om die inzichten ook effectief mee te nemen in het beleid en de dienstverlening. De 36-jarige man uit Brugge moest dinsdag voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een steekpartij aan zijn woning in de Waalse Straat. De feiten speelden zich af in oktober 2024. De man die speciaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar België kwam voor het proces, wordt vervolgd voor poging tot doodslag, nadat hij een 31-jarige man met een mes in de buik en arm zou hebben gestoken. Volgens het slachtoffer wilde hij enkel achtergelaten spullen komen ophalen. Maar volgens de verdediging ging het om een dreigende confrontatie met zware criminelen. De beklaagde had op dat moment een relatie met de ex-partner van het slachtoffer en verklaarde dat hij al langer bedreigd werd. Na de feiten kreeg hij naar eigen zeggen af te rekenen met intimidatie, waaronder bedreigingen met een revolver en een brandstichting aan zijn woning, waarbij ternauwernood gered werd door de brandweer. Brugse parket vraagt 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag, al kan een straf met uitstel overwogen worden. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Het vonnis volgt op 23 juni. Van woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober staat Knokke Heist opnieuw volledig in het teken van de Zoete Grand Prix Car Week. De organisatie kiest dit jaar bewust voor een vernieuwde aanpak met extra spreiding van activiteiten, een uitgebreid mobiliteitsplan en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen de organisatoren het comfort verhogen voor inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. De Zoete Grand Prix is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de evenementenkalender van Knokke Heist. Ze trekt jaarlijks vele autoliefhebbers uit heel Vlaanderen naar de kustgemeente. Om de bezoekerservaring verder te verbeteren, worden de activiteiten dit jaar verspreid over 4 verschillende locaties. Die spreiding moet zorgen voor een vlottere doorstroming van bezoekers en minder drukte op 1 centrale plek, zodat zowel deelnemers als bewoners comfortabel van het evenement kunnen genieten. En tot slot nog een laatste feestje. De titelviering voor Club Brugge op Pinkstermaandag werd bijgewoond door zo'n 15.000 fans, zoals we eerder al melden. Die verwelkomden de blauw-zwarte kampioen tijdens een grote show op de markt. De club mocht de 20e landstitel vieren en dus mocht het ook wat meer kosten. Stadionomroeper Robin Keijaert en televisiefiguur en clubsupporter Rick Verheijen zorgden voor de ambiance op de markt. Toen de clubspelers in een open bus de centrumstraten van Brugge inreden, werden ze als helden onthaald. Het voetbalseizoen in ons land zit er nu zo goed als op. Enkel AA Gent en Racing Genk maken onder elkaar nog uit wie het laatste Europees ticket krijgt. Daarna focussen de voetballiefhebbers zich ongetwijfeld op het aankomende wereldkampioenschap in de maand juni. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens blijven.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht koelt het heel langzaam af. Heel langzaam, want nog tot laat in de avond noteren we hoge temperaturen. De 20 graden, die zal pas heel laat bereikt worden. En dan nog tegen de ochtend, zelfs in stedelijke gebieden, houden we mogelijk dit soort van waarden vast. Waarden die je normaal gezien midzomer noteert, vallen nu gewoon ergens in de lente. Verder naar de ochtend toe dan een afkoeling landelijk naar een graad of 13, 14, 15. Zwakke wind erbij die grotendeels wegvalt. Misschien dat er wat nevel opduikt, hoewel de lucht eigenlijk zelfs daarvoor te droog is. Dus weinig of geen vocht in de atmosfeer met hele hoge minima. Morgen draait de wind dan naar een noordelijke richting en voert geleidelijk aan wat minder warme lucht aan. De meest extreem hoge waardes die gaan er dan toch geleidelijk aan weer een beetje uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: Het treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van De Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependalen en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australiër Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.
1: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
6: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
5: Axel Lane.

www.vpro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. La, la, la, la. Dit

Vanavond en vannacht koelt het heel langzaam af. Heel langzaam, want nog tot laat in de avond noteren we hoge temperaturen. Tegen de ochtend zitten we daarbij dan nog aan minima van een 13, 14, 15 graden landelijk. In stedelijke gebieden kan dat zelfs heel wat meer zijn. Morgen een geleidelijk minder warme toestand. De wind wordt noord, voert minder warme lucht aan, maar toch halen we nog gemakkelijk een 25 graden. En ook donderdag en vrijdag iets wat minder extreem, maar toch nog altijd maxima van diep in de 20 graden. Naar het weekend toe zouden er geleidelijk weer wat wolkenvelden kunnen opduiken en kan die temperatuur nog altijd zomers zijn, maar de kans op een bui, een regen of onweersbui, wordt dan toch stilletjes aan weer iets wat groter.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van de vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependalen en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australier Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. De stad Brugge lanceert het Brugs Burgerpanel. Dat moet inwoners op een vaste en toegankelijke manier meer betrekken bij het beleid en het leven in de stad. Nu is er vaak kritiek dat dat te weinig gebeurt. Via het online platform BePact kunnen Bruggelingen zich inschrijven om regelmatig deel te nemen aan korte bevragingen over thema's zoals mobiliteit, groen, buurtvoorzieningen en stadsprojecten. Deelnemers vullen enkele basisgegevens in, zoals leeftijd en gezinssituatie, zodat de stad een brede en representatieve groep kan samenstellen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en de stad Brugge krijgt enkel gebundelde resultaten en trends te zien. Volgens burgemeester Dirk de Vouw wil Brugge met het burgerpanel beter begrijpen wat inwoners denken, voelen en ervaren, om die inzichten ook effectief mee te nemen in het beleid en de dienstverlening. De 36-jarige man uit Brugge moest dinsdag voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een steekpartij aan zijn woning in de Waalse straat. De feiten speelden zich af in oktober 2024. De man die speciaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar België kwam voor het proces, wordt vervolgd voor poging tot doodslag, nadat hij een 31-jarige man met een mes in de buik en arm zou hebben gestoken. Volgens het slachtoffer wilde hij enkel achtergelaten spullen komen ophalen. Maar volgens de verdediging ging het om een dreigende confrontatie met zware criminelen. De beklaagde had op dat moment een relatie met de ex-partner van het slachtoffer en verklaarde dat hij al langer bedreigd werd. Na de feiten kreeg hij naar eigen zeggen af te rekenen met intimidatie, waaronder bedreigingen met een revolver en een brandstichting aan zijn woning, waarbij ternauwernood gered werd door de brandweer. Brugse parket vraagt 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag, al kan een straf met uitstel overwogen worden. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Het vonnis volgt op 23 juni. Van woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober staat Knokke Heist opnieuw volledig in het teken van de Zoete Grand Prix Car Week. De organisatie kiest dit jaar bewust voor een vernieuwde aanpak met extra spreiding van activiteiten, een uitgebreid mobiliteitsplan en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen de organisatoren het comfort verhogen voor inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. De Zoete Grand Prix is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de evenementenkalender van Knokke Heist. Ze trekt jaarlijks vele autoliefhebbers uit heel Vlaanderen naar de kustgemeente. Om de bezoekerservaring verder te verbeteren, worden de activiteiten dit jaar verspreid over 4 verschillende locaties. Die spreiding moet zorgen voor een vlottere doorstroming van bezoekers en minder drukte op 1 centrale plek, zodat zowel deelnemers als bewoners comfortabel van het evenement kunnen genieten. En tot slot nog een laatste feestje. De titelviering voor Club Brugge op Pinkstermaandag werd bijgewoond door zo'n 15.000 fans, zoals we eerder al melden. Die verwelkomden de blauw-zwarte kampioen tijdens een grote show op de markt. De club mocht de 20e landstitel vieren en dus mocht het ook wat meer kosten. Stadionomroeper Robin Keijaard en televisiefiguur en clubsupporter Rick Verheijen zorgden voor de ambiance op de markt. Toen de clubspelers in een open bus de centrumstraten van Brugge inreden, werden ze als helden onthaald. Het voetbalseizoen in ons land zit er nu zo goed als op. Enkel AA Gent en Racing Genk maken onder elkaar nog uit wie het laatste Europees ticket krijgt. Daarna focussen de voetballiefhebbers zich ongetwijfeld op het aankomende wereldkampioenschap in de maand juni. Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.com.

0: Het treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van De Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependaele en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australiër Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy.
2: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
1: Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het zware treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van de Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependalen en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australiër Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
4: Je zingt

Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De overweg in Buggenhout, waar dinsdagmorgen vroeg 4 doden vielen bij een zware botsing tussen een trein en een schoolbus, heeft de reputatie vooral in de ochtendspits druk en gevaarlijk te zijn. Onder treinbestuurders staat de plek bekend als risicoplaats en sommigen drongen er al op aan de overweg te sluiten. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de bus de sporen nog overstak toen de slagbomen al naar beneden waren. Volgens insiders gebeurt dat aan de overweg in kwestie heel vaak, omdat de slagbomen er lang dicht blijven en mensen er door die lange duur nog gauw proberen tussenglippen. De omgeving van de overweg zou tegen de ochtend vrijgegeven worden, maar treinverkeer kan nog hinder ondervinden. Het slachtoffer van de schietpartij maandagochtend in Diksmuiden in West-Vlaanderen is buiten levensgevaar. De man van 31 is beschoten in zijn huis boven het voormalige stationsgebouw. Van de 6 personen die kort na het incident zijn opgepakt, moeten er 5 voor de onderzoeksrechter komen. De vermoedelijke schutter, een man van 24 uit Koekelare, op verdenking van poging tot moord. Uit verklaringen zou blijken dat het slachtoffer drugsschulden had bij de beklaagden. Enkele afdelingen van Vlaams Belang in West-Vlaanderen eisten strenge straffen tegen de 4 jongeren die zondagavond na een ticketcontrole voor zwaar geweld zorgden op de kusttram in De Haan. Het viertal, jonge allochtonen uit Brussel en Ninove, takelden enkele controleurs van de lijn, de tramchauffeur en 2 agenten stevig toe. 1 controleur liep een neusbreuk op. Vlaams Belang zegt een patroon te zien in dergelijke incidenten en wil dat de geweldplegers er deze keer niet licht van afkomen. 3 van de heethoofden zijn opgepakt en verschijnen nog voor de onderzoeksrechter. Bij een aantal vestigingen van hotelketen Van der Valk in ons land zijn een dozijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gaat om de hotels in de regio Luik. 5 mensen zijn aangehouden. Het onderzoek heeft te maken met zwartwerk, sociale fraude en mogelijke mensenhandel bij een toeleverancier van de groep. Het zou vooral gaan om schoonmaakpersoneel. De keten benadrukt dat ze zelf niet het doelwit is van het onderzoek. De nacht is zwoel, niet frisser dan 18 graden. Enkel in het zuiden van het land gaat het kwik naar 13 graden. Daarna opnieuw een dag vol zon, maximaal tot 28 graden.
1: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: VBRO. Elke dag een heerlijke dag Nederland.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

is het gras, water om te drinken. Brood op de plank, een huis met een tuin. De kat heeft zich verstopt. Kleine planeet, misverstand. Wie zal ons hier vinden?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: de overweg in Buggenhout, waar dinsdagmorgen vroeg 4 doden vielen bij een zware botsing tussen een trein en een schoolbus, heeft de reputatie vooral in de ochtendspits druk en gevaarlijk te zijn. Onder treinbestuurders staat de plek bekend als risicoplaats en sommigen drongen er al op aan de overweg te sluiten. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de bus de sporen nog overstak toen de slagbomen al naar beneden waren. Volgens insiders gebeurt dat aan de overweg in kwestie heel vaak, omdat de slagbomen er lang dicht blijven en mensen er door die lange duur nog gauw proberen tussenglippen. De omgeving van de overweg zou tegen de ochtend vrijgegeven worden, maar treinverkeer kan nog hinder ondervinden. Het slachtoffer van de schietpartij maandagochtend in Diksmuiden in West-Vlaanderen is buiten levensgevaar. De man van 31 is beschoten in zijn huis boven het voormalige stationsgebouw. Van de 6 personen die kort na het incident zijn opgepakt, moeten er 5 voor de onderzoeksrechter komen. De vermoedelijke schutter, een man van 24 uit Koekelaren, op verdenking van poging tot moord. Uit verklaringen zou blijken dat het slachtoffer drugsschulden had bij de beklaagden. Enkele afdelingen van Vlaams Belang in West-Vlaanderen eisten strenge straffen tegen de 4 jongeren die zondagavond na een ticketcontrole voor zwaar geweld zorgden op de kusttram in De Haan. Het viertal, jonge allochtonen uit Brussel en Nienhoven, takelden enkele controleurs van de lijn, de tramchauffeur en 2 agenten stevig toe. 1 controleur liep een neusbreuk op. Vlaams Belang zegt een patroon te zien in dergelijke incidenten en wil dat de geweldplegers er deze keer niet licht van afkomen. 3 van de heethoofden zijn opgepakt en verschijnen nog voor de onderzoeksrechter. Bij een aantal vestigingen van hotelketen Van der Valk in ons land zijn een dozijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gaat om de hotels in de regio Luik. 5 mensen zijn aangehouden. Het onderzoek heeft te maken met zwart werk, sociale fraude en mogelijke mensenhandel bij een toeleverancier van de groep. Het zou vooral gaan om schoonmaakpersoneel. De keten benadrukt dat ze zelf niet het doelwit is van het onderzoek. De nacht is zwoel, niet frisser dan 18 graden. Enkel in het zuiden van het land gaat het kwik naar 13 graden. Daarna opnieuw een dag vol zon, maximaal tot 28 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

VBRO Weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De overweg in Buggenhout, waar dinsdagmorgen vroeg 4 doden vielen bij een zware botsing tussen een trein en een schoolbus, heeft de reputatie vooral in de ochtendspits druk en gevaarlijk te zijn. Onder treinbestuurders staat de plek bekend als risicoplaats en sommigen drongen er al op aan de overweg te sluiten. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de bus de sporen nog overstak toen de slagbomen al naar beneden waren. Volgens insiders gebeurt dat aan de overweg in kwestie heel vaak, omdat de slagbomen er lang dicht blijven en mensen er door die lange duur nog gauw proberen tussenglippen. De omgeving van de overweg zou tegen de ochtend vrijgegeven worden, maar treinverkeer kan nog hinder ondervinden. Het slachtoffer van de schietpartij maandagochtend in Diksmuiden in West-Vlaanderen is buiten levensgevaar. De man van 31 is beschoten in zijn huis boven het voormalige stationsgebouw. Van de 6 personen die kort na het incident zijn opgepakt, moeten er 5 voor de onderzoeksrechter komen. De vermoedelijke schutter, een man van 24 uit Koekelaren, op verdenking van poging tot moord. Uit verklaringen zou blijken dat het slachtoffer drugsschulden had bij de beklaagden. Enkele afdelingen van Vlaams Belang in West-Vlaanderen eisten strenge straffen tegen de 4 jongeren die zondagavond na een ticketcontrole voor zwaar geweld zorgden op de kusttram in De Haan. Het viertal, jonge allochtonen uit Brussel en Nienhoven, takelden enkele controleurs van de lijn, de tramchauffeur en 2 agenten stevig toe. 1 controleur liep een neusbreuk op. Vlaams Belang zegt een patroon te zien in dergelijke incidenten en wil dat de geweldplegers er deze keer niet licht van afkomen. 3 van de heethoofden zijn opgepakt en verschijnen nog voor de onderzoeksrechter. Bij een aantal vestigingen van hotelketen Van der Valk in ons land zijn een dozijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gaat om de hotels in de regio Luik. 5 mensen zijn aangehouden. Het onderzoek heeft te maken met zwartwerk, sociale fraude en mogelijke mensenhandel bij een toeleverancier van de groep. Het zou vooral gaan om schoonmaakpersoneel. De keten benadrukt dat ze zelf niet het doelwit is van het onderzoek. De nacht is zwoel, niet frisser dan 18 graden. Enkel in het zuiden van het land gaat het kwik naar 13 graden. Daarna opnieuw een dag vol zon, maximaal tot 28 graden.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de